Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

Collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Er is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Ek het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad naar die melk in je stad. Zet mijn hand op die Bijbel. Zet mijn hand op die Bijbel.

Wens dat je hart op is spel. Ik weet, mens, maar het is gestel. Maar een leven zonder jou, oh, die antwoord ken je wel. Ons het zoveel keer geleerd. Ja, de liefde mag soms zeer.

september op jouw vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij mij groeien.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Kaaps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jou voeten lossen ander spoor als jy lief. Lief jy met alles.

En dis natuurlijk PJ Powers en Steve Kakana daar en ek hoop net hulle het reg voorspel hoe jy voel vandag, want hulle sê ons moet sterk voel vandag, feel so strong. Ek hoop elk een van julle voel sterk en reg vir hierdie dinsdag wat voorlê. Ek sien daar op ons WhatsApp groep het Tannie Joey ook by ons aangesluit, baie welkom Tannie, altyd lekker om te sien dat Tannie nog ook saam met ons keier gereeld, soos altyd, soos ek het onthou uit die jare uit, altyd lekker om te weet, Tannie Joey luister ook saam. Nou kom en ek gaan aan met die speellys nou, ek gaan een speel speciaal wat ek weet wat van my vriende en my collega's baie van hou, maar net voor ek by hom kom, kom ek gaan eerst met jou een giggel deel vir die dag. Kijk, ons moet ons lach, nee, as ons die oggend kan begin met een lekker lach, dan kan die dag ons nou net lekker wees. Nou, hierdie ene gaan so, Koos en Saartjie van Brakpan het baie lang uitgegaan, so ongeveer 18 jaar lang. Nou, Saartjie het al die tyd gehoop dat Koos toch een dag vir haar gaan vra om te trou, maar ou Koos, nee, hy kom nie by die groot vraag uit nie. Nou, een sondagmiddag sit die twee toe daar langs Brakpan se dam, toe Saartjie al haar moed by mekaar skraap. Baie moed het het haar lang gevat en tot op die punt te kom, al haar moed by mekaar, en sy vraag vir Koos. Koos, dink jy nie dis regtig daarom nou tyd, dat ons tweekies dalk daaraan begin dink om te trou nie? Nou is daar een lang ruk stilte, toe antwoord Koos. Saartjie, nou wie dink jy, wie sal nou in ons twee belangstel?

0: Tyd met Vrik. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Ja, 16 minute oor 9 en ek kan nou net gesels met Christo daar in Barberton. Hy is ook op kantoor vanmorgen, hy sê, lekker sonskyndag al by hulle, 13 grade minimum en een maximum van 27. Nou, Evert het ook met my gesels, hy sê, ja, is maar bykie koelerig vanmorgen daar in Aurora, en hier by ons in Laaiplek op die oomblik 8 grade, ons gaan op na 16 toe, mistig in die ochend en hopelik een bykie sonskyn in die middag. Heinz Winkler met Jacaranda Koningin.

sinai may sari mare is so ver van my af ek hoop om haar weer te sien maar vrydag

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

kader die begin nie altijd duidelijk nie. Maar het maken zien van ons slechte mensen nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kies een waanzin te van besin. Oor die dingen in die leven wat geluk meebreng. Ons allemaal maken ons fouten, maar dit is mos normaal.

Soms is het net als onze eerste rivier. De leven is alleen maar toch als het team. Waar alles echt gepraat raakt, de mensen dat verzaak maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog niet daad, wat klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes. Toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag. Als eerste in die leven, of een echt nou al vergeten. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken waar ik al gezegd heb. Dat die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat dan met jullie willen, dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan Groot Radio.

Dit was natuurlik Amanda Luit, as jy aan eendag glo. Tyd vir ons goue ouwe vir vandag. En uit 1961 is ons vandag by Jim Reeves met Danny Boy.

0: Internet Radio met Style.
1: Ons volgende een is 'n pragtige een van Chantel Williams met Stay With Me.

Dit is nou 10 minute voor 6 en ek wil jou herinner dat vanavond om 7 uur skuif Jolanda voor die microfoon in met Gaan Groot in Besigheid. En om 8 uur is dit Hanley met Laat Waai Merai. Nou jy geniet jou aand saam met Gaan Groot Radio. Ek gaan vir jou nog speel Alphaville met Forever Young.

En i middel van de cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Die zijn broers, die

história, o biquí rei se estado e tem onde vort, o biquí vai se a que se reteia. Van je liefde, jij zou woord mij liefdesbrieven. Jij is mijn

0: Ik ga daar zeggen dit hier blij.
1: We staan op die vlaktes met goud in ons